en alleen. Op veel voor je lijf, de lover drive. Like it, you sonne la bass qui cogne. Au loin, il y a rumeur de foule. On va jouer.